0: Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en...

0: Forever 49.
1: Volg ons ook op Facebook, Instagram en TikTok.
2: Forever 49.
3: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en...

0: Het is 5:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. De brand is inmiddels onder controle. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Een onbekend aantal gewonden is naar het ziekenhuis gebracht. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49.
5: Adult.

If I could just hold you.

0: Het is 6 uur. Dit is John Stuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
1: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
8: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
10: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
13: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Alle verf super voordelig.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Forever 49 half 7 headlines.
4: Dit is John Stuistraan met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Bij een explosie in een appartement in Woerden is gisteravond brand uitgebroken. Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn in Europa ruim 10.000 mensen meer overleden dan normaal. Onder de brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
19: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging al bijna een half uur tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 6 kilometer file. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 9 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. 6 kilometer file tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Vertraging van 20 minuten. En door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt het Gorkum 6 kilometer file.
0: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
4: Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
0: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
24: Forever 49.
0: Celebrating life.

0: Hoor je dat?
1: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je

0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
4: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Het is 7 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Forever 49. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds

0: 1 jaar meer dan 500 extra politieagenten ingezet in Engeland en Wales, vooral rond synagogen, scholen en buurten met veel Joodse inwoners. Londen krijgt 300 extra agenten en Manchester 80. De maatregel volgt op een reeks antisemitische geweldsincidenten en brandstichtingen. Premier Starmer zegt dat Joodse Britten zonder angst hun geloof moeten kunnen belijden. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Volgens de revolutionaire garde waren een luchtmachtbasis en een Amerikaans dronecommandocentrum het doelwit. De acties volgen op Amerikaanse luchtaanvallen op tientallen locaties in Iran. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. De claims van Teheran zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en ook Washington heeft nog niet gereageerd. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Het vuur heeft zo'n 800 hectare natuur verwoest en is nog niet onder controle. 15 woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Door de brand zijn ook een deel van de snelweg A6 en het hoge snelheidsspoor naar Zuid-Frankrijk getroffen. Frankrijk gaat al onder de derde hittegolf van dit jaar gebukt. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 13 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De linkerrijstrook is door een ongeluk afgesloten. Er staat op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Knoopend Gorkum en Afrit Leerdam 4 kilometer file. Op A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20 staat tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door werkzaamheden 7 kilometer file tussen Hank en de brug bij Gorkum.
3: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
4: Forever 49.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
1: Dit is Forever 49.
4: Celebrating life.
5: 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49.
3: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: Nou, overweer het weekend. Qua sportevenementen zijn we weer balans bij de afkoeling op de maandagochtend. Matthew Wilder en Break My Stride. Hele goedemorgen, maandag 13 juli.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die oververhitting in de sport, dat zat hem natuurlijk in de wedstrijden die we hebben gezien. En de rentrée van Conor McGregor. Ja, die viel al binnen een minuutje uit. Die maakte een of andere rare beweging en het was net alsof hij zijn knie gebroken had. Maar daarvoor was er ook al een incidentje richting zeg maar, de kleedkamer naar de ring toe. En daar wordt heel veel geschreven op social media van was hij wel fit? Was er al niet iets kapot in zijn knie of in zijn been? Ja, ik heb het nog eventjes nagezocht, maar je kon er heel weinig over vinden momenteel. Misschien een beetje doorgestoken kaart zou natuurlijk kunnen. Goedemorgen nogmaals, dag 194 van het jaar. Het is internationale dag van de rock. En dan heb ik het niet over de rokjes. Het zou wel kunnen qua temperatuur, maar het is een World Rock Day. De datum is gekozen ter herinnering aan de Live Aid concerten van 13 juli 1985. Ga je dag in balans beginnen. Doen we met Cool and the Gang.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no?

Misschien is het jouw dag vandaag niet, dat je het gevoel hebt, wat gebeurt er allemaal met me? Maandag de 13e, ja, zou niet uit moeten maken, maar het zou wel kunnen natuurlijk. Schreeuw het voor je af, zing het voor je af, en dat deed je dan met Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Je luistert in de ochtend, goedemorgen, muziek van de Sister Sledge, en hoe heette dat ook alweer?

Van Morrison en The Brown Eyed Girl. Vorige week kreeg ik nog een e-mailtje. Die ben ik helemaal vergeten om te beantwoorden. Chantal die schreef... Klaas, goedemorgen. Die podcast van jullie op de radio, kun je die ook terugluisteren? Ja, dat kan. Dan ga je naar onze website, forever49radio.nl. Dan ga je naar uitzendingen. Dan naar beneden, ja, Tribute Podcast. En dan kun je ze allemaal beluisteren. In combinatie met Pierre van der Stappen natuurlijk. Alle leuke podcasts van 1 tot en met 11. 11 was de laatste. The Young Analogs. Veel luisterplezier alvast, Chantal. En goedemorgen. Speciaal voor jou. The winner takes it all. Dit is ABBA.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
13: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
18: Forever 49, half 8 headlines.
19: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Het Verenigd Koninkrijk trekt ruim 250 miljoen pond uit om Joodse gemeenschappen beter te beschermen. Iran zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait te hebben aangevallen. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in het bos van Fontainebleau, ten zuiden van de Franse hoofdstad Parijs. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan vooral files door werkzaamheden en een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 11 kilometer file. De weg is wel weer vrij. Op de A16 Breda richting Rotterdam zorgen de werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein voor 7 kilometer file. En al bijna een half uur vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dus dicht tussen knooppunt Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. 7 kilometer file. Vanaf de brug bij Hank een half uur vertraging.
18: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
19: Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
0: Welkom.
21: Het is nu tijd voor...
22: Dit is In de Ochtend, Forever 49, met Klaas van het Hof.

40 zomereditie. Het spat er vanaf eigenlijk, hè? Je ook niet? 10 tot en met 14 augustus gaan we hem uitzenden, de zomereditie. En dat gaat een hele lekkere lijst worden, want die wordt namelijk samengesteld naar aanleiding van Airplay en natuurlijk de inzendingen van jullie allemaal, onze luisteraars. Stuur jouw favoriete top 3 in. De vierde website of via de gratis te downloaden app. En als je dat gedaan hebt, dan kun je mooie prijzen winnen. Die ga je straks meer over vertellen in deel 2. Dus verzin eventjes 3 van die mooie nummers die erin moeten komen. Dit is Susan Vega. My name is-

Suzanne Vega, My Name is Luca. Het nummer schreef ze in ongeveer 2 uur nadat ze er maanden over nagedacht had. Ze verwachtte eigenlijk dat het nummer zou mislukken, omdat het onderwerp kindermishandeling volgens haar te zwaar was voor een popsong. Maar tot haar eigen verrassing werd het een hele grote hit. Je luistert naar Forever 49, de maandagochtendeditie van In de Ochtend met Paul McCartney en Wings.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
17: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Het is 8 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Forever 49.
0: Vijf jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Niet alle schade is verzekerbaar en bij grote overstromingen moet de overheid bijspringen. Volgens de brancheorganisatie ontbreken nog duidelijke afspraken over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Ook pleit ze voor meer preventie, zoals waterbestendige bouwmaterialen. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Dat blijkt uit onderzoek van Imperial College London en de Britse weerdienst Met Office. Vooral ouderen en mensen met bestaande gezondheidsproblemen liepen volgens de onderzoekers extra risico. De studie onderstreept dat langdurige hitte steeds grotere gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. De overheid keerde ruim €228.000 uit aan getroffen ondernemers, maar het koppelen van afzonderlijke schadeposten aan daders blijkt volgens justitieminister David van Beel te ingewikkeld.

0: woningen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan vooral files door werkzaamheden op dit moment. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden op de A27. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 15 kilometer file. En een half uur extra reistijd op de A16 Breda richting Rotterdam. Door werkzaamheden op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en Terbrechtseplein in 8 kilometer file. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file door de werkzaamheden daar. A73 Maasbracht-Nijmegen door werkzaamheden. 9 kilometer file tussen knooppunt Bezel. Tussen Bezel en knooppunt Tichelia 1 kwartier vertraging.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
1: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.
3: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: een beetje een tip voor vandaag. Mocht je richting het strand gaan, I won't let the sun go down on me. Goed insmeren, ja, dat is wel wenselijk. Zonkracht 7 volgens mij. Binnen een kwartiertje kan je verbranden. Jordan en ik, Kershaw. Op deze maandagochtend, 13 juli.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat insmeren, dat vergeten we nog wel eens. Aan het einde van de dag hebben we ontzettend veel spijt van. En ja, eigenlijk een beetje zinloos om het te vergeten. Je moet het gewoon doen voordat je de deur uitgaat. Even lekker dik insmeren en dan ongeveer ieder uur zo'n beetje, denk ik toch. Ik weet niet of dat per lichaam scheelt.

0: als je snel verbrandt, niet snel verbrandt. Welke factor je hebt, maar ja, je moet je er even in verdiepen. Want op die dikke blaren en armen en benen en ruggen en de buikjes die rood gekleurd zijn, daar zit je denk ik niet op te wachten. Het gaat wel weer een heerlijke dag worden vandaag. En het is vandaag dag 194 van het jaar. Rekenmachientje erbij gepakt. 171 dagen tot het einde van het jaar. Dan ga je dag lekker in balans beginnen met Elton John en Kiki Dee.
1: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: Kenny Rogers en de mooie Sheena Easton. Nog steeds mooi in de jaren 80. Een moot om naar te kijken. Want je had natuurlijk het postertje in je slaapkamer hangen. Ja, ik in ieder geval wel. Ik kom er eerlijk vooruit, dat is ook weer zo.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: And we've got tonight, heet in het nummer. In het eerste uur, ja, ik had er eigenlijk niet zoveel tijd meer voor om een iconisch moment uit te kiezen uit de jaren 60. Die hou je voor mij nog te goed, morgen. Nu, iconisch herkenbaar moment uit de jaren 70. In de jaren 70 kregen steeds meer gezinnen een kleurentelevisie. Wel of geen afstandsbediening erbij. Zo, dat was een verademing. Iedere keer moest je natuurlijk ruzie zoeken met het hele gezin van wie zet hem eventjes op. Ja, wat was het? NOS 1, 2 of 3? Of Hilversum 1, 2 of 3? Ik zou het eigenlijk niet eens meer weten, zo lang geleden. Maar in ieder geval, populaire televisieprogramma's brachten hele families toen de tijd samen bij elkaar voor inderdaad één scherm.

Montana Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Afgelopen weekend natuurlijk de zomervakantie begonnen in het zuiden. In het midden van Nederland moeten ze nog eventjes op wachten. Ja, het aftellen is begonnen natuurlijk, want aankomend weekend gaat het midden ook op vakantie. En dan heeft heel Nederland vakantie. Hippadipipoera. Goede muziek voor je hierop, Forever 49. Dit is Billy Joel.

0: nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar.
1: Ja. Au.
0: En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
18: Van Albert Heijn.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.

0: een tikkie anders doet.
1: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
2: Forever 49, half 9 headlines.
3: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. 5 jaar na de overstromingen in Limburg is de schadeafhandeling bij nieuwe rampen nog altijd onvoldoende geregeld. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor een nieuwe ramp na de ramp. Hittegolven in mei en juni hebben in Engeland en Wales naar schatting minstens 2700 levens geëist. Het kabinet stopt met de poging om schade van de coronarellen op veroordeelde daders te verhalen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden heb je veel vertraging vanochtend op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. 13 kilometer betekent een half uur vertraging. Door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die weg is dicht bij Knoopend Gorkum. Er staat 6 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 bij Knoopend Terbrechtseplein. 8 kilometer file en een half uur vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten extra bij Zwolle-Zuid. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt gewerkt. Bij het knooppunt Tichelia 8 kilometer file, 25 minuten vertraging.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
5: Celebrating life. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

Coffee, Living on a Prayer, hier op Forever 49 in de ochtend. Ja, afgelopen weekend werd er natuurlijk gevoetbald. Er is heel veel over gezegd en over geschreven. Over de partijdigheid bij Argentinië, de rode kaart, you name it. Je raakt er niet over uitgesproken. Eigenlijk weten we al wie de wereldkampioen gaat worden natuurlijk. Of er moet wat geks gebeuren. Maar ja, er gebeurt in iedere wedstrijd wel wat geks. In ieder geval morgenavond Frankrijk tegen Spanje. Ja, de meesten zeggen Frankrijk gaat door. Ja, zou kunnen natuurlijk. Maar ja, de winnaar is pas bekend als het laatste fluitsignaal gaat, zeggen de geleerden allemaal. En aanstaande woensdag, dat is inmiddels alweer 15 juli om 9 uur 's avonds, Engeland tegen Argentinië. Frankrijk-Spanje trouwens, morgenavond ook om 9 uur. Dus wil je lekker voetbal kijken, dan is dat nog steeds mogelijk richting de finale. Dit is Barry White.

crew. I just died in your arms tonight. Veel mensen denken dat de titel figuurlijk over een gebroken hart gaat, maar zanger en songwriter Nick van Ede heeft het zelf verteld dat de beroemde regel ontstond tijdens een intiem momentje met zijn vriendin. Misschien wel op vakantie. Where are

mensen, it's raining man. Ik heb even naar de vooruitzichten gekeken. Speciaal voor de boeren. Gaat er water vallen of niet? De vooruitzichten zeggen nee. Maar niets is zo veranderlijk als het weer. Het kan per dag ineens schelen. Bij jou kan het dadelijk richting het einde van de week gaan regenen. En elders is het nog prachtig zomers. Je hebt grote verschillen gezien afgelopen week met het zuiden en het noorden van Nederland. Maar vooralsnog blijft het droog. De komende dagen nog heerlijke temperaturen tussen de 27 en 31 graden. Vanaf het weekend, dan gaat het pas koeler worden.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot

0: besparen.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
2: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Alle verf super voordelig.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.

0: De uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Daarmee verwees Rajoy naar de migratieachtergrond van internationals. Politici in Frankrijk en Spanje noemen de opmerking racistisch en xenofoob. Rajoy heeft vooralsnog niet publiekelijk op de kritiek gereageerd. Virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Het AI-personage van de Nederlandse producent Eline van der Velde zou te zien zijn in de film Misaligned. Wanneer die verschijnt is nog onbekend. De opkomst van digitale acteurs en influencers leidt tot discussie over banen in de filmwereld en een schoonheidsideaal waaraan echte mensen nauwelijks kunnen voldoen. De speelfilm is aangekondigd door Van der Velden's productiestudio. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten, tegenvallende winsten en onzekerheid over regels en subsidies. Vooral in de bouw, horeca en detailhandel is minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe bedrijfswagens, opleidingen of verbouwingen. Ongeveer de helft van de MKB-bedrijven maakte vorig jaar minder winst. Dan nog het weer. Na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk door werkzaamheden op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Met 8 kilometer file tussen Rosmalen-West en Zaltbommel staat het goed stil. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A20 een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Door werkzaamheden bij Knoopend Tichelia 8 kilometer file. Op de N62 Borstelen richting Terneuzen. Tussen de tolplein van de Westerschelde-tunnel en de Westerschelde-tunnel staat 11 kilometer file. De weg is namelijk dicht door een pechgeval.
3: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
1: Dit is Forever 49.
4: 60s, 70s en 80s.
3: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: Wham and Freedom. Geschreven door George Michael toen hij nog maar 21 jaar was. Later zei hij dat dit het eerste nummer was waarvan hij dacht: nu weet ik dat ik echt een goede songwriter ben. Hele goedemorgen, maandag 13 juli.
1: Goedemorgen.
0: Er zijn altijd wel een aantal mensen die zeggen van: joh, Klaas, dat vroeg opstaan verveelt dat nooit. Nou, ik ga je vertellen, ik sta eigenlijk mijn hele leven al vroeg op. Ik ben echt een ochtendmens, een nachtmens. Een 9 tot 5 kantoorbaantje, dat zou helemaal niks voor mij zijn. Dan zou ik echt gek worden. Ik heb ook nooit een klokje om. Ik kijk nooit naar de tijd. Het werk is af. Wanneer het af is, zeg maar. Het is dag 194 van het jaar. En weet je nog, heel veel van die vakantiemomentjes. Wie op vakantie ging vroeger, die stuurde een ansichtkaart naar familie en vrienden, omdat even bellen te duur was. Ja, maar ja, kaartje sturen, dat doen we tegenwoordig bijna niet meer. Maar in balans beginnen, dat doen we wel met muziek van John Parr.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

0: Je luistert naar In de Ochtend. Het lekkerste uit de jaren 60, 70 en 80. Sommige nummers die in de jukebox thuis horen, zoals deze van Elvis Presley en Suspicious Minds.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: Iconisch herkenbaar moment uit de jaren 80. Ik ga je mee terugnemen naar 1985. Het wereldberoemde benefietconcert Live Aid vond plaats in Londen en Philadelphia. Miljoenen mensen wereldwijd keken mee en er werd ontzettend veel geld opgehaald. Misschien kan je dat nog wel herinneren voor de hongersnood in Ethiopië. In totaal bracht het iconische concert en de bijbehorende projecten door de jaren heen ruim $245 miljoen op aan donaties en

Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising. Leuk feitje om te weten is zanger John Fogerty, die zingt in het refrein eigenlijk There's a bad moon on the rise, maar veel luisteraars verstaan There's a bathroom on the right.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi. Yeah.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: energiedirect.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
8: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
9: Forever 49, half 10 headlines.
10: Dit is Jos Nuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. De virtuele actrice Tilly Norwood krijgt mogelijk een hoofdrol in een echte speelfilm. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Volgens accountantskoepel SRA komt dat vooral door hogere personeels- en inkoopkosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit is losse geleidelijk op. Opvallend is nu de file op de A16 nog. Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij Knoopend Terbrechtseplein. 6 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. 20 minuten vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum door werkzaamheden bij Knoopend Gorkum. 5 kilometer file.
9: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
10: Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
9: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
12: Forever 49.
9: Celebrating life.
13: Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: Laura Branigan en Self Control. Iemand die altijd in control is. Ja, dat is onze eigen Jeroen Smits. Hier is hij met de lach van de dag.
1: Moppen, topper.
2: Ja, een bijzonder goedemorgen en fijn dat u er allen weer bent. Jeroen Smits hier natuurlijk ook met deze week in de ochtend een korte bijdrage. En vandaag neem ik jullie even mee naar, als luisteraars naar het bos. Want ja, door het bos lopen twee jagers. En ineens zakt een van die jagers die zakt in elkaar. En ja, dus die vriend, helemaal in paniek, die belt 112. Hij zegt, mijn vriend is dood. Dus die telefonist die zegt, nou, voordat u dat allemaal vaststelt, even geen paniek, kunt u even controleren of die echt overleden is. Dus toen blijft het even stil en op een gegeven moment hoort die telefonist hoort een bang, bang, twee schoten. Toen pakt die man die telefoon weer en zegt hij oké. En

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Inmiddels aangeschoven, Hans Klein, goedemorgen. Wat heb je straks allemaal voor ons?
1: Klaas, even snel, misschien een leuk uitje, mooie tip voor deze week. Het Kruller-Müller Museum bestaat vandaag precies 88 jaar. Is leuk, daar gaan we het over hebben. In Hansje op vakantie komen we uit bij de Beatles en we stralen Turn Back the Clock van Johnny Hayes Jazz richting Giethoorn. Want daar zit een kerstverse 49er. Dit en meer, straks. 10-1, Planet Forever 49.
0: Giethoorn, altijd leuk. Dankjewel Hans, tot straks. Dit was hem in de ochtend, de eerste van de nieuwe week alweer. Het is vandaag de 13e, mocht je een beetje pech hebben hier en daar, dan weet je dat in ieder geval. Maak er een mooie maandag van.
2: Forever 49. Dit was in de ochtend.

0: bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining... en zit! En even hallo zeggen tegen de pakketbezorger...
4: Ja, nee, ik ben al weg!
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
8: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
8: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Het is 10:00. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De stichting Massaschade en Consument begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting overtreedt Klarna bij achteraf betalen op grote schaal de regels voor consumentenkrediet. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Het voertuig kwam rond 1:20 midden in de geopende pompshop tot stilstand. FIFA-voorzitter Infantino wil na het huidige WK-voetbal onderzoeken of het deelnemersveld kan groeien van 48 naar 64 landen. De Spaanse oud-premier Mariano Rajoy ligt onder vuur na een omstreden uitspraak over het Franse voetbalelftal. Voorafgaand aan de halve finale tegen Spanje schreef hij dat Frankrijk een ploeg van topniveau heeft, maar zonder Franse spelers. Het weer na een bewolkte start breekt op de meeste plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
12: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ditmaal door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27 2 kilometer file.
14: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl. Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
15: Dit is Forever 49.
16: 60s, 70s, and

Het laatste nieuws over Lionel Richie is dat hij gewoon weer optreedt. Het gaat weer een stukje beter nadat hij onwel was geworden laatst. Forever 49 met onderweg de veiligheidswaarschuwing natuurlijk. ABBA heb ik voor je klaar. Dat is Dodo, jaren 80 en Rosetta.

Elke dag rond 9:15 krijg je de veiligheidswaarschuwingen. Veiligheidswaarschuwingen van de Primark. Die waarschuwt voor een portemonnee met kleurblokken. Het product bevat het hooggehalte aan weekmakers. En de peper- en zoutmolens van de Primark die zijn ook in de ban. De knop bovenop de stelschroef is dat. Die bevat meer lood dan is toegestaan. Is gevaarlijk voor de gezondheid. Gewaarschuwd mens telt voor 2. Ja.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker, volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis. Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen. 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
14: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
19: Kom maar verder.
18: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
19: Hij is weer klaar.
18: QuickFit en weer verder.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo.
22: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig!
17: snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
19: Forever 49 verkeer.
21: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
19: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
22: Nederland krijgt vandaag na een bewolkte start op veel plaatsen volop zon. Op de Waddeneilanden kan de bewolking langer blijven hangen. Vanmiddag blijft het droog en loopt de temperatuur uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 31 in het zuidoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige noordoostenwind. Ook dinsdag wordt het zonnig en nog iets warmer. Vanaf vrijdag neemt vooral in het zuidoosten de kans op regen- en onweersbuien toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: zei de vorige week na het overlijden van Bonnie Tyler meteen, it's a heartache. Maar ik moet echt bekennen, dit is toch wel de grootste hit van Bonnie, hoor. The Total Eclipse of the Heart. Nou, we gaan er wat vrolijks maken. We gaan even op vakantie.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie ging ik ooit wandelen in de Oostenrijkse Alpen. De route leek eenvoudig. Tenminste, volgens het kaartje. Tot we op een kruispunt stonden waar de bewegwijzingen ineens ophield. Na een half uurtje zoeken kwamen we een vriendelijke bergwandelaar tegen. En met een glimlach wees hij ons de goede kant op. Op zo'n moment denk je maar één ding. Help. Dat bracht me vanzelf bij een klassieker van de Beatles. Gelukkig liep het goed af. En kwamen we precies op tijd aan bij een berghut voor een welverdiende appelstroedel. Soms is een beetje hulp onderweg het begin van de mooiste vakantieherinnering. En zo bracht Hansie op vakantie me bij deze plaats.
1: Hansie.

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
0: Het is 11 uur. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse export is in mei met 5,5% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Volgens het CBS voerden bedrijven vooral meer aardolieproducten, machines en apparaten uit. Treinreizigers tussen Rotterdam en het zuiden moeten volgende week rekening houden met grote hinder. Van 21 tot en met 24 juli rijden door werkzaamheden geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en Breda en niet tussen Den Haag en Rotterdam. Bij een ernstig verkeersongeluk op het Indonesische eiland Java zijn 13 bruiloftsgasten omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Acteur Sam Neill is overleden. Zijn familie maakte bekend dat de Nieuw-Zeelandse acteur vandaag onverwacht stierf in Sydney, omringd door zijn naasten. Het weer op de meeste plaatsen is intussen de zon doorgebroken. Het wordt 22 graden aan de noordkust en 31 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en zeer warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49 verkeer.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 3 kilometer file door de controles, 20 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Assen richting Zwolle staat 3 kilometer file bij Afrit Westerbork. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook waarschijnlijk nog een half uur dicht. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
11: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en 80s.

0: dansles in de jaren 80. Dat wilde allemaal zo dansen als er in Fame gedanst werd. Irene Cara.
1: Celebrating life. Age is just a number. Is just a number. Forever 49.

Kreeg ze net een berichtje van Bart en Erika, vaste luisteraars van Forever 49. Ze zijn op vakantie in Frankrijk, rijden daarbij Parijs. Zijn Parijs voorbij, maar het was een heel gedoe zeg. Er woedt daar een bosbrand 60 kilometer ten zuiden van Parijs. En inmiddels is wel 800 hectare in vlam opgegaan. Het is echt een hittegolf alweer daar. Nou ja, Enke en Erika, prettige vakantie. Leuk dat je even reageert. En ik denk dat jullie nu wel via internet zullen gaan luisteren. Dit is Forever 49 met onderweg Sniff en de Tears. De Beat Boys is Dutchie. Hier is Aha.

Ze noemen dit evergreens. Ja, ik kwam dat tegen in het berichtje van Jos ten Dam uit Denemkamp, Twente. En Jos die zegt, ik ben overgestapt van Radio 5 naar jullie Forever 49. Ik blijf bij jullie, ben een evergreen fan van de jaren 60, 70 en 80. En toen dacht ik, ja, evergreens. Het heette evergreens natuurlijk. Beach Boys, hoorden we. En I Can Hear Music. Jos, bedankt voor je berichtje. Het was hartstikke leuk, zeg. En hier zijn

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Auw. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
15: Forever 49 Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide kun je er 20 minuten bij optellen. Op de A7 richting de Duitse grens is het druk vanwege de grenscontroles. Vanaf Oudeschans betekent dat 25 minuten extra. De A28 Assen richting Zwolle, tussen Assen-Zuid en afrit Westerbork, kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. De A76 Geleen richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kondenberg sta je in de file, 25 minuten vertraging.
15: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
17: Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
18: Celebrating life.

Benetton. Love is a battlefield. We gaan Edwin straks in het zonnetje zetten. Die komt uit Giethoorn. Die is vandaag, ja, nou ja, dat ga ik straks al wel vertellen. En Gloria Gaynor komt eraan. Eerst een

Dries, jaren 70. Gloria Gaynor. En Reach Out, I'll Be There. Berichtje van Ronald. En die schrijft: Edwin Smit uit Giethoorn, oud-klasgenoot van mij van de lagere school, is vanaf vandaag Forever 49. Geboren 13 juli 1976. Ik ben zelf pas in november jarig, zegt Ronald. Dus dat duurt nog even. Maar Edwin is vandaag voor de bijl gegaan. Hoort officieel bij de Forever 49ers en krijgt de felicitaties. Dus Edwin, je krijgt de felicitaties van Ronald. Hij zegt zelf: ik kijk liever vooruit dan achterom. Maar de muziek uit de jaren 80 mag altijd terugkomen. Nou, dat gaan we ook doen. Speciaal voor jou. Johnny Hates Jazz.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie!
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
14: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
17: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het is 12 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De rechtbank heeft de 47-jarige Zhao Wadwei veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel voor zijn rol bij 2 onderwereldmoorden. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist, maar de rechtbank sprak hem deels vrij. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. En opnieuw is een geroofd schilderij uit de kunstcollectie van Jacques Goudstikker na tientallen jaren teruggevonden. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Budel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. De A7 Groningen richting Duitsland vanaf Oudeschans door de grenscontroles 25 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de A76 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Koenderberg sta je bijna 50 minuten in de file. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Venlo West en knooppunt Tichelia is je vertraging 5 tot 10 minuten door wegwerkzaamheden.
5: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
6: 60s, 70s en

Ik heb ze nog niet gezien bij Forever 49. Ze zullen misschien best rondlopen. Ja, smiddags denk ik dan, hè. Ik ben Ron Davids, bij Marcel van Leeuwen. Ik heb ze niet gezien. Darren Hall en John Oates, die zongen erover. Ja, ze zeiden wel natuurlijk. De Man Eaters, gevaarlijke vrouw, hoor. Echt heel gevaarlijk. Misschien zijn ze...

Speciaal even voor Debbie uit Lochem. Dat weten heel veel mensen niet. Maar Debbie Sleds, een van de sisters Sleds, woont in Lochem in Gelderland. Ja, daar woont ze nog steeds. De man komt uit Denemarken. Volgens mij pendelen ze al een beetje heen en weer. En als ze dan naar Denemarken gaan, dan luisteren ze naar Forever 49 Radio. Nou, is dat nieuws? Is dat nieuws? Sisters Sleds worden we. En Lost in Music.

0: Hans, is dit ook een evergreen?
1: Ja, dat moeten we aan Jos ten Dam vragen. Dus die weet precies wat evergreens zijn. Die stuurt een berichtje. Jos uit Denenkamp, Twente. Hij is overigens nog van Radio 5. Naar Forever 49. En hij blijft hier, ja. Hij is een evergreen fan. In de jaren 60, 70 en 80. En ik heb even het begrip evergreen heb ik even opgezocht. Het is eigenlijk een tijdloos nummer uit de jaren 60, 70 of 80... die niet gebonden is aan bepaalde trends of mode. Door verschillende generaties wordt gewaardeerd. En nog vele jaren regelmatig op de radio worden gedraaid. Nou, dat zijn bijvoorbeeld platen als Queen, Bohemian Rhapsody, Eagles, Hotel California, The Beatles, Hey Jude of Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Het zijn nog net hits die ook in de top 449 staan. En die top 449 die wordt dan weer uitgezonden van 10 tot 14 augustus. De 449 lekkerste hits op een rijtje. In de allereerste zomereditie is dit inderdaad. En je kan meedoen. In ieder geval, je kan invloed uitoefenen op die top 449. We gaan de lijst namelijk samenstellen op basis van de airplay op Forever 49 Radio en de favoriete platen van onze luisteraars. Dus stuur in, maar kans op ook nog een mooie prijs. Kans op een van de Forever 49 merchandise pakketten. Of een arrangement voor 4 personen bij mooie boels. Ja, kijk op site of onze gratis Forever 49 radio app.
2: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boels.

0: deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
20: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
21: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Joujou.
21: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
27: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
26: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
28: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: tuindeuren. Prachtig! En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 9 kilometer file tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. De vertraging is een half uur. A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein 10 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A7 Groningen-Duitse grens door de controles. Een half uur vertraging tussen Oudeschans en de Duitse grens. En op de A76 Geleen-Duitse grens een half uur vertraging in 6 kilometer file.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

0: Maar goed dat die camera's niet aanstaan hier in de studio. Als je dat dansje ziet van Harold Bosch. Je doet er één keer iets voor. Dan blijft het herhalen. Ach, het is zo uit, jongens. Leven is een feest. Celebrate life, zeggen we dus. Dat gaat natuurlijk hier. De Bengals horen we. And walk like an Egyptian. We gaan het straks nog even hebben over het Kruller-Müller Museum. Wat kostte het toen? Wat kost het museum nu? En we blikken nog wel eens terug naar de guldens. Want het is altijd interessant om te kijken. Ik denk dat het niet veel duurder is geworden. Maar goed, we gaan het zien.
1: Je hoort het zo.
0: Eerst een klein classic van 10cc. Hier is de Dreadlock.

Rillian en Kaylee. Het is vandaag 88 jaar geleden dat het Kruller-Müller Museum in Otterlo zijn deuren opende. Het is op de Veluwe natuurlijk de vakantietijd misschien leuk om heen te gaan. Inmiddels is het museum wereldberoemd vanwege de enorme collectie van Vincent van Gogh en de prachtige beeldentuin. Bezoek kost tegenwoordig €27,75. Het is eigenlijk helemaal niet bekend wat het toen in de jaren 30 kostte. Een kaartje in 1938, maar ja, u weet misschien 10 gulden. Het is eigenlijk onbekend, als je het weet, laat het ons weten. Maar één ding is zeker, toen had nog niemand kunnen bedenken dat dit museum zou uitgroeien tot een van de grootste Van Goghs verzamelingen ter wereld. Dus misschien een goede tip om erheen te gaan. Heb je zelf tips, laat het ons gewoon even weten. Dat kan via foreverforyouradio.nl of download de gratis app. 38 jaar geleden, toen was Elvis Presley voor mijn jaar of 3. Hier is hij, met dit heel oude zaak. Whoa!

0: zover Spandau Ballet.
1: Dit was klein op Forever 49.
2: Ja. Wat vonden jullie ervan?
1: Even denken hoor. Ik vond dit een heel fijn optreden.
0: Dat is mooi, dankjewel.
3: Eén ding. In godsnaam, hou op met dat geklep van tevoren.
1: Wauw, ik word er helemaal vrolijk van.
4: Dat is mooi zeg. Fijne dag. Celebrate life. En tot de volgende keer.
2: Forever.
4: 49.
0: Mooie maandag. We gaan de hot tot een met Harald Bosch.

0: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Alle verf super voordelig.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het is 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. De Raad van State heeft stevige kritiek op een voorstel uit de Tweede Kamer om de spreidingswet af te schaffen. Volgens de belangrijkste adviseur van de regering kan dat leiden tot minder opvangplekken en meer maatschappelijke onrust. In Congo is een grote studie gestart naar 2 medicijnen tegen de dodelijke variant van het Ebola-virus die nu rondgaat. En in het centrum van Rotterdam is een man klem komen te zitten in een vuilniswagen. Mogelijk sliep hij in een container en belandde hij tijdens het legen ervan tussen het afval. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een kapotte vrachtwagen tussen Den Hoorn en knooppunt Ketelplein. Een kwartier vertraging in 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door grenscontrole op de A7 vanuit Groningen bij de Duitse grens 4 kilometer file. En bijna een half uur vertraging. Net zoveel vertraging is er op de A50 Eindhoven richting Arnhem door een ongeluk. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. A76 Geleen Duitse grens, 5 kilometer file, 35 minuten vertraging.
6: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
7: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en 80s.

is jongens, Michael Jackson en Billie Jean. En dan is het 1:05 op deze maandagmiddag en gaan we het gewoon weer lekker doen. Tot 3 uur gaan we hotten.

Nederland op deze maandagmiddag 13 juli. Ik heb even gekeken op de inhaakkalender. Wat is er vandaag allemaal? Wat staat er in de agenda? Het is vandaag, nou pak ze maar bij hoor, de boekjes. Of gooi die doos met 1000 stukjes maar eventjes op de tafel. Het is vandaag namelijk puzzeldag op 13 juli. En ook niet onbelangrijk, dag van de Franse frietjes. Franse frietjes. Ja, ik was pas natuurlijk in Canada. En in Canada noemen ze ieder patatje een French fry. Heel moeilijk om daaruit te leggen dat ik bij een Frans frietje alleen maar die hele lekkere, dunne, malse patatjes. Maar goed, dat is de andere kant van de wereld, hè. Nu

0: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
0: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
0: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Odido. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
14: mama,
13: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
16: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
17: Honda, the power of dreams.
15: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat het helemaal stil tussen Den Haag Zuid en Knoop het Ketelplein over 9 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Kan beter omrijden over de A13. Op de afsluitdijk de A7 richting Heerenveen tussen Breesandijk en Kolenweide-Zand 3 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens. Veel vertraging bij de Duitse grens en 7 kilometer file.
3: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Collins, inmiddels alweer 7 minuten over 2:30. Een hele goede middag. Ja, ik zat zojuist een verhaaltje te lezen over dat ontsnapte beestje. Ja, precies die. Ja, dat aapje. Dat aapje uit Beekse Bergen. Die is, we zijn een maand verder. En die is nog steeds lekker op avontuur in de omgeving van Esbeek. Schijnt hij zich op te houden in de bossen, jongens. Die heeft, een mooie avontuur, hoor. En dan is het maar een klein stapje van een aapje naar de Pet Shop Boys. Het is natuurlijk geen huisdier, maar het blijft een beestenbende. Laten we eens eerlijk zijn.

0: Ja, ja, het gaat over het geluid van Forever 49 uiteraard, jongens. Neil Diamond, het mooie geluid van de radio. The beautiful noise. Heb jij jouw favoriete top 3 al ingestuurd voor de zomereditie van de top 449? Zo niet, dan zou ik dat heel snel eventjes doen, want je maakt daarbij kans op hartstikke leuke prijzen hier bij Forever 49. Zoals daar is bijvoorbeeld voor 4 personen een arrangement bij Mooie Boel. Naar keuze kan je daar jeu de boule, karaoke of shuffleboarden en een drankje krijg je erbij. Of je krijgt een van de mooie Forever 49 radio merchandise pakketten. Vul die top 3 gewoon lekker in. Je helpt ons daarbij. En dan hoor jij misschien straks tussen 10 en 14 augustus wel jouw plaatje terugkomen in de top 449 zomereditie.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.

0: die Blue Sky, waar we al heel lang tegenaan kijken. Heerlijk zomers, jongens. Ilo en die welbekende Mr. Blue Sky. Als ik dit laat horen, dan weten de meeste Forever 49ers wel waar het over gaat.
1: De Graafschap Ajax, 0-0.
0: Ja. Precies.
1: Haarlem Den Haag, 0-0.
0: Ook een heerlijke uitslag trouwens. Maar Frits Fortuyn uit uiteraard. En als ik die dan laat horen, dan weet je waar naar welke plaat ik toe ga. Kan niet anders, jongens. Ja, tegenwoordig is het invullen van Scorrito. Ik heb hem ook gedaan voor het WK. Dit was het resultaat. Niet te doen, jongens, die uitslagen. Morgenavond en overmorgenavond dan hebben we de halve finales. En voor sommige mensen is het een opluchting, want aankomend weekend dan is het eindelijk voorbij, hè? Goed, Argentinië wordt wereldkampioen, schrijf hem maar vast op. Hier is Toto!

0: van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
0: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Het is Big Sale bij Iwis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
13: Hoe weet jij dat?
15: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
16: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Het is 2:00.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. Voor hulp aan de bevolking van Gaza is inmiddels bijna 884 miljoen euro toegezegd. Dat maakte de Europese Commissie bekend voorafgaand aan een donorconferentie in Brussel. De EU-landen gaan boeren financieel ondersteunen vanwege de sterk gestegen kunstmestprijzen. Ook wil de Europese Commissie de kunstmestproductie binnen de EU vergroten. En luchthaven Schiphol gaat reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf begeleiden. Die taak ligt nu nog bij een extern ingehuurd bedrijf waar bijna 1000 mensen werken. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Forever 49 verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat een file tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein van 9 kilometer. 20 minuten is de vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Omrijden over de A13. A35 Almelo, Duitse grens tussen Enschede-West en de Duitse grens 4 kilometer file. En van de Duitse grens naar Enschede staat 5 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er ligt namelijk zand op de weg en tot een uur of 3 is afwisselend per rijstrook maar 1 rijstrook per richting beschikbaar. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat 10 kilometer file tussen Os-Oost en Knoop het Bankhoef. De vertraging is 20 minuten.
6: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
3: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en...

0: De kok met COCK.
1: Ja, de kok met COCK, Robin. Ja, ja. Ik wil nog even terugkomen op die plaat die ik hier voordraaide van Earth, Wind & Fire. Afgelopen zaterdag zat ik te luisteren naar mijn radiovriendin Carolina Dijkhuizen met Caro's Guilty Classics. En zij had het over een docufilm van Earth, Wind & Fire getiteld To Be Celestial versus That's the Weight of the World. Nou, ik ben gelijk ingedoken, jongens. Heerlijk, lekkere docufilm kijken. Moet je wel even naar HBO over Earth, Wind & Fire. Nou, dit is Cool and the Gang natuurlijk. Yeah.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan

Albert Hammond draaien op Forever 49. En de Free Electric Band is bij mij zojuist het bericht binnengekomen dat er vandaag officieel sprake is van een hittegolf. Ja, in Geelse Rijen is dat namelijk vandaag officieel van start. En later op de dag zullen er nog meerdere plaatsen zal dat gaan gelden dat er officieel sprake is van een hittegolf. En dat is al de derde dit jaar, jongens. En tussen de tweede en de derde zat niet heel veel ruimte. Ik zeg in de car met alle ramen open of airco aan.

komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Plus. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een kapotte vrachtauto. Ook hier is de rechterrijstrook dicht, maar daardoor heb je 40 minuten vertraging. Omrijden kan over de A13. En tot slot de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar hier heb je nog 20 minuten extra reistijd.
13: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
15: Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
16: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
17: Celebrating life.

jongens. Een maandagmiddag. Zo blij dat de werkweek weer begonnen is, hè. Zullen we een liedje met een toeter doen? Nee, niet die toeter. Andere toeter. Nee, niet die toeter. Die toeter, jawel. Ach, flauwe jongens. We hebben een beetje een melige bui.

0: Engels is dit liedje toch ook, hè? Onvoorstelbaar, jongens. Iedereen doet maar wat en die roept maar wat.
1: Maar je hebt geen instrumenten bijna, alleen een bas.
0: Heel bijzonder dit, hè. En één voornaam, als je die maar lang genoeg herhaalt, binnenkort ga ik een jingle maken. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, Rob Bos. Lekker, jongens. Jordan the Beach Boys, Stop Forever 49.
2: Vanmiddag tussen 4 en 7.
3: Tussen 4 en 7 is het weer tijd voor Ron in de Middag. Met daarin.
1: Ja, Ronnie. Ja, met daarin een hoop gezelligheid. Je hoort het al. Het is hier altijd gezellig in de studio. Ja. Ik stap altijd graag even iets eerder binnen bij Harold om even bij te babbelen.
0: Ja, maar ik vond vandaag sowieso een gezellig sfeertje in de studio. Er waren wel collega's hier allemaal gezellig met elkaar aan het overleggen. Ik hou daarvan.
1: Ja, dus zo moet het, hè. Dat is extra leuk. Ja, en Harold vindt het ook altijd leuk om even zo'n plaatje achteruit te horen. Dat laat ik hem dan van tevoren. Dat doet hij dan ook in de uitzending nog. Ja. En je draaide net nog de nummer 1 uit mijn lijst. Voor de top 49.
0: Oh, welke is dat dan?
1: Dat was Earth, Wind & Fire, Let's Groove.
0: Oh, heb je de film al gezien, de docufilm?
1: Nee.
0: Nee?
1: Waar?
0: Afgelopen zaterdag hoorde ik Carolina, onze radiovriendin, over vertellen. En ik was blij dat ze die informatie gaf, want ik ben gelijk erin gedoken. Earth, Wind & Fire, To Be Celestial versus That's the Weight of the World.
1: Ja, daar had ik over gehoord.
0: Op HBO kan je hem zien.
1: Oh, ja, dan heb je het weer. Ja, je kan wel overal een abonnement opnemen, maar daar ga ik niet aan beginnen. Dan...
0: Ik heb geen abonnement, maar ik kan wel kijken.
1: Ga je eerst lekker, maar zeg ik niet. Ja. Ik kom bij je langs. En jij hebt altijd wel een goed gevulde koelkast, weet ik.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb ook een goed gevulde kast, maar dan met platen. Ik heb er weer eentje op de platenspeler gelegd en toen heb ik hem achteruit gedraaid. Alsof je door je achteruit heen kijkt of je achteruit kijkt spiegel. En mijn vraag is, welke is het? Ik ga hem als vierde naar vieren draaien.
0: Ja?
1: Dat is deze. Weet jij wel wat het is? Luister maar.
0: Komt-ie. We geven je de kans om deze te raden.
1: Ja, precies. Stuur maar een WhatsAppje naar 0-3-8-449-449. Vanmiddag heeft natuurlijk ook Bart Smit weer een heerlijke hit van Smit. Een 60s plaat deze keer. En, ik zal je tijd verder niet ophouden. Ik ga een koffie halen, goed?
0: Ik vind het altijd gezellig als je er bent, vriend. Dus,
1: oh, dan blijf ik even zitten. Maar jij niet meer, hè?
0: Nee, ik niet meer. Want kijk wie er naast staat. Hij staat hier weer, hè?

0: te duwen en zeggen: Harold, ga eens even lekker opzij. Ik heb ook zo zin om aan de nieuwe week te beginnen. Ja, ja, ja. Nou, ga lekker in gang, vriend. Veel plezier met Driekwart en alles wat er nog komt. Tot morgen.
1: Tot ziens.

0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Welkom bij de verfzaak.
11: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
18: Simyo.
19: Het is 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. Het onderzoek naar de dood van de Britse oud-politica Anne Whittacombe wordt geleid door de antiterrorismepolitie. De politie zegt dat nieuwe informatie aanleiding is om de zaak over te dragen. De bosbrand bij Fontainebleau ten zuiden van Parijs is nog altijd niet onder controle. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen afgesloten. En omdat Oekraïne de afgelopen 8 dagen 105 Russische schepen heeft aangevallen met drones, blijft de scheepvaart in de zee van Azov voorlopig beperkt. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg omdat een groot gedeelte van het land de zomervakantie is begonnen. Meerdere files vallen op, te beginnen met de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Hoorn is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk en de rechter rijstrook is hier dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Oprechtseplein een kwartier vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken, door grenscontroles een half uur extra reistijd.
18: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
19: Dit is Forever 49.
20: 60s, 70s en...

0: 49.
1: Drie kwart. Pierre van der Stam.
0: Wij knallen de middag in twee op deze maandag. Net even na Hottentotten. Het is de dag van de Franse frietjes. En dit is Walking on Sunshine van Katrina and the Waves.

Chic met Bernard Edwards en nou Rodgers in Le Freak. Dus Forever 49 met vandaag weer een zonnige en warme zomerweerdag. In het noorden wat koeler. En er is een waarschuwing. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het binnen- en het zuiden. Code geel. En dan hebben we natuurlijk in driekwart een stelling. En die luidt als volgt. Een citroen bevat meer suiker dan een aardbei. Is dat nou waar of niet waar? Je krijgt zo meteen het antwoord. Eerst wet, wet, wet en Angel Eyes.

0: The Beatles, hello, goodbye. En hij komt er weer aan, de top 449 zomereditie. Van 10 tot en met 14 augustus. En jouw top 3 telt mee. Vul hem in en maak kans op een mooi arrangement voor 4 personen... of een Forever 49 Radio merchandise pakket.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
0: Top 449 zomereditie. Je kan jouw top 3 insturen tot en met 31 juli. De plaatjes komen uit de jaren 60, 70 of 80. Vul het formulier in via de site of via de app. De app gratis te downloaden. Misschien staat Tina Turner er wel in.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
2: iWish. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van
3: Albert Heijn. Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
17: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
16: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
17: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo.
25: Simpel klantenservice met Els.
26: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
25: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
26: Zo, hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
27: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder.
28: Simpel. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
29: Kom maar verder.
28: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
29: Hij is weer klaar.
28: QuickFit en weer verder.
30: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
31: Get ready for the OG.
32: All y'all bitches wanna look like me.
33: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. Op de A16 richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur vertraging.
1: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Er is vrijwel in het hele land volop zon, met vooral in het Waddengebied meer bewolking. Het blijft wel droog. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. Er waait een matige noordoostenwind die boven het IJsselmeer vrij krachtig is. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook dan valt er nergens regen. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Hier gaan we weer. It's Forever 49.

70s en 80s en Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. En dan terug in de tijd met de kleine tijdmachine in 1987. José Feliciano, vanaf zijn geboorte blind, geboren in Puerto Rico, schreef Ponte a Cantar. Het werd geen hit in de Spaanstalige landen, maar wel in Nederland. En,

Dit is echt zo'n Forever 49-hit van The Police, Roxanne. En dan onze stelling in driekwart. Een citroen bevat meer suiker dan een aardbei. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord. Nu al.

Elvis Presley, I Just Can't Help Believing. Origineel werd het voor het eerst uitgebracht door BJ Thomas. Geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil. Maar Elvis had er de grootste hit mee. En dan onze stelling vandaag ging over een citroen en een aardbei. Een citroen bevat meer suiker dan een aardbei. Is dat waar of niet waar? Nee, het is een fabeltje. Het klopt niet. Een citroen bevat niet meer suiker dan een aardbei. Je leest het wel vaak online, maar het is niet waar. Een aardbei bevat ongeveer 4,9 tot 5,1 gram suiker. En een citroen 2,5 gram suiker per 100 gram. Tot zover deze aflevering van Driekwart. Zometeen veel plezier met Ron in de middag. Ik ben er morgen weer. Dus

0: Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
5: Hey, dat is Tom die net parkeert.
6: Hey. Oh, sorry.
5: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
8: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
5: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf 319 euro per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
14: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
14: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Hey
19: Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
18: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
19: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
21: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
22: Het is 4 uur.
23: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker 2 faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Zo wordt er nu meer zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan en worden sloten en dijken extra onderhouden. Door de droogte staat het waterpeil in rivieren en kanalen nu lager dan normaal en de Rijn en de Maas voeren ook minder water aan. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer droog en volop zon met in het Waddengebied meer bewolking. De temperatuur varieert van 22 graden in het noordelijk kustgebied tot 31 in het zuidoosten. En er staat een matige, op het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Kelpen-Oler staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en dat kost je een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Een kapotte vrachtauto bij Rijswijk Plaspoelpolder. Hierdoor heb je een half uur vertraging en dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles een half uur extra reistijd.
2: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
22: Forever 49.
2: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
24: Dit is Forever 49.
25: 60s, 70s en 80s.
26: Forever 49.
2: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
27: Dit is Ron in

0: Kees.
1: Ja, sorry, dat kon ik niet laten.
2: It's Ronnie in the afternoon.
1: Ja. En het fluitsignaal.
3: We zijn begonnen aan de return.
1: We zijn weer begonnen aan de return. Hey, je werkdag zit er weer op. De eerste van deze week alweer. Het weekend ging wel snel, hè. Ik weet niet hoe jouw weekend was, maar ik... Wauw. Meer van dat soort weekenden. Ik heb ook mijn stem uitgebracht natuurlijk voor de top 449. Moeilijk kiezen moet ik zeggen, maar er is zoveel goede muziek gemaakt. Maar ja, daar ga ik de komende 3 uur natuurlijk ook weer mee vullen. Met heel veel goede muziek. Dit uur ook nog hoor je de hit van Smit weer. Bart heeft een prachtige 60s plaat die in een film gebruikt is. Ja, meer ga ik niet vertellen. Als je het wil weten, moet je blijven luisteren. En de 4e na 4e, die heb ik weer even op mijn platenspeler gelegd en achteruit gedraaid. Alsof je hem door je spiegel hoort, dus eigenlijk. En mijn vraag is dan natuurlijk, welke hit zal dit zijn? Weet je? Nou, stuur even een WhatsAppje naar de studio. Ik vind het leuker van je te horen. 0-3x8-449-449. Abba nu.

dit was natuurlijk Christopher Cross en zijn Arthur's Team. Maar... ja, zo mag je hem ook noemen. Best That You Can Do. Het staat er tussen haakjes bij. En ja, waarom dat zo is, dat is een lang verhaal. Maar daar zal ik nog wel een keer op terugkomen. Laten we nu eerst maar eens even die plaat in zijn achteruit bij zijn kladden pakken. Daar kwamen wel heel veel goede inzendingen op binnen. Was die zo makkelijk? Ja, of weet je het niet? Ja. Ja, toch? Ja, toch? Ja, er waren heel veel mensen die wisten te vertellen. Dat is Steve Winwood. Ja, hij bewees begin jaren 80 dat hij ook prima op eigen kracht kon scoren. Na zijn tijd bij ja, onder andere Spencer Davis Group, Traffic, Blind Faith... begon hij aan een succesvolle solo-carrière. En deze While You See A Chance was zijn eerste doorbraak als solo-artiest. Het groeide ook gelijk uit tot een van zijn bekendste nummers. En de inspirerende tekst trouwens, die gaat over kansen grijpen als ze zich voordoen. Kijk, dat is nou eens een tip waar je wat aan hebt.

0: band die volgens mij alleen maar goede muziek maakte. Ja, nou ja, wat mij betreft dan. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Maar vrienden, goedemiddag overigens.
1: Hey Ronnie.
0: Hi, het is 4:55 geworden. Leuk dat je luistert. Ik neem je lekker mee deze hele middag door naar huis toe als je van je werk komt. Met lekkere muziek. Hier, zij vinden het ook lekker. Commodores en dit met Night Shift.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste huisgesprek.

0: Zembank. Nu al zin in morgen.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie. Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
6: Forever 49 half 5 headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. De waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte in Nederland. Maar volgens de drinkwaterbedrijven is er voorlopig geen sprake van een tekort aan kraanwater, omdat een neerslagtekort niet hetzelfde als een drinkwatertekort is. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk onderweg. In een groot gedeelte van het land is de zomervakantie begonnen. Meerdere files vallen op, onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Hier heb je 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, bij Rijswijk Plaspoelpolder, 40 minuten op onthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. Het gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij afrit Maarn 40 minuten vertraging door een bermbrand. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Voor grenscontroles nu 50 minuten vertraging.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Vanavond blijft het droog en nog lang zonnig. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.

0: Belinda Carlisle. Het zou niet alleen fijn zijn als de hele wereld een heaven zou zijn. Maar zover zijn we nog niet. Ik ga straks weer even bellen met mijn goede vriend Bart Smit. Voor een verse hit van Smit. Een 60's plaatje deze keer. En trouwens, ben jij een beetje competitief ingesteld?
1: Ja?
0: Ja, dan past dit plaatje helemaal bij jou. Dit is namelijk Hot Chocolate. And So You Win Again. Al

0: the sign of the times. Ja, het is een beetje wat bij de tijd hoort. Weet je wat ook bij de tijd hoort? Ja, alhoewel, het is nu net achter de rug. North Sea Jazz. En weet je wie daarbij was? De Lucky Bastard. Bart Smit. En hij is nu aan de lijn. Hey Bart.
1: Ron, goedemiddag.
0: Ik heb een prima weekend achter de rug, maar jij ook, denk ik. Toch?
1: Ja, maar het is wel heerlijk, wat het voorproefje dinsdag Madness al. En we schieten gelijk door het weekend met namen als RH Factor, John Legend, Pat Metheny. En, ja hoor, Heintje Davies was er ook. Nou, Rodgers van Chic.
0: Ja, die is volgens mij bij ieder jaar. Altijd is hij erbij. Ja, hij hoort er ook bij natuurlijk.
1: Ja, gigantisch, gigantisch. Was weer heerlijk. En ja, het was dit jaar de 50ste North Sea Jazz alweer. Mijn 28ste. Fantastisch.
0: Ja. Ja, ik ga niet verder vragen, want dan word ik alleen maar jaloers, joh. Nee, we hebben een heerlijke hit van Smit, een 60s plaat, iets met een film of zo. Maar vertel eens, wat heb je voor bijzonders?
1: Ja, Aaron, vandaag een heuse sleeper hit. Die ontwaakte in 1969, middernacht, in New York City.
2: Wat zit achter de hit? De hit...
0: Ja, nou ben je nieuwsgierig geworden, hè? Nou, op maandag en woensdag zijn er dit soort verhalen uit de mond van Bart. Hij vertelt het heerlijke verhaal achter een dikke hit. Vertel, Bart.
1: Ja, Ron, voor deze hit gaan we naar 1968. Naar de Amerikaanse singer-songwriter en technicus Harry Edward Nielsen III. U hoort het al aan de achternaam, Nielsen. De grootouders van Harry waren van Zweedse komaf en waren circusartiesten. Nou, vandaar dat Nielsen als ode zijn derde album Aerial Ballet noemde. Van dit album komt ook de hit van vandaag. Zijn eerste twee albums waren uitstekend en vernieuwend. Hierdoor had Nielsen al een enkele grote fans, zoals John Lennon, met wie hij bevriend raakte. Echter schreef Nielsen voor de boterham ook voor andere artiesten, zoals de Yardbirds en de Monkees. Enkele aardige hits die hij schreef in die tijd zouden later enorme coverage worden, zoals Without You, wat een kraker zou worden in de versie van Mariah Carey, en ook Coconut, die nu frequent in feestcafés en clubs hoort schalmen als de Coconut Song. Nou, terug naar 1968 dan, naar het album Aerial Ballet. Nielsen zocht nog naar een lekkere song voor het album met hitvermogen. Nou, zijn producer liet hem een song horen van de toen bekende volkszanger Fred Neil uit 1966, wat gedeeltelijk autobiografisch was. Nielsen vond het gelijk lekker, neemt het op en het wordt als single bij het album in 1968 uitgebracht. Helaas, het bracht het niet verder dan de Amerikaanse tipparade. Slapen maar dan. Hier komen we dus bij de sleeperhit. Dit zijn de songs die uitgebracht worden en in eerste instantie werkelijk niets doen. Maar later door hernieuwde aandacht, door verschillende oorzaken, in één keer een hit worden. Voorbeelden zijn onder andere Space Oddity van David Bowie, maar ook Dream On van Aerosmith. De toen befaamde Hollywood-regisseur John Schlesinger was in 1969 bezig met het opnemen van de dramafilm Midnight Cowboy. Wat gaat over de vriendschap tussen een cowboy gigolo en een manke kruimeldief in de achterbuurten van New York City, gespeeld door respectievelijk John Voight en Dustin Hoffman. Op advies vroeg Schlesinger Harry Nielsen de soundtrack te schrijven. Nou, oké, zei Nielsen en schreef de song I Guess the Lord Must Be in New York City. Nou, aardig, zei Schlesinger, totdat hij de 68-versie van Fred Neil hoorde. Briljant, zei Schlesinger. En het nummer werd een wereldwijde kraker en onlosmakelijk met een van de meest Amerikaanse iconische films ooit verbonden. Afsluitend, net zoals de hoofdpersonen uit de film Midnight Cowboy, zo kon de originele schrijver Fred Neil zich niet aanpassen aan de gehaaste maatschappij. Verplichtingen en teleurstellingen. Iedereen praat, maar niemand verstaat elkaar. En verlangt dan naar zon, rust en witte stranden. Harry Nielsen vereeuwigde deze Weltschmerz. Everybody's talking at me.
2: De hit van Smit.

0: spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling,

0: inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Het is 5:00.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. De spanningen rond de belangrijke scheepvaartroute lopen verder op na nieuwe explosies op Iraanse doelen en Iraanse waarschuwingsschoten. Het Verenigd Koninkrijk neemt extra maatregelen tegen de Iraanse revolutionaire garde die als een gevaar voor de nationale veiligheid gaat gelden. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. Volgens satellietbeelden werkt Iran nu aan zeker twee faciliteiten, terwijl de aandacht nu vooral uitgaat naar de spanningen rond de straat van Hormuz. Experts zijn bang dat Iran na de recente conflicten sneller zou kunnen inzetten op een kernwapen. Maar Iran blijft ontkennen dat het land een dergelijk programma nastreeft. Wel rijden er auto's af en aan naar tunnels bij een ondergronds nucleair complex. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïense gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat het vasthouden en overbrengen van Oekraïners in strijd is met het internationaal recht. De EU wil dat de lidstaten de druk op Rusland verder opvoeren. Vandaag wordt er in Brussel overlegd over het 21ste EU-sanctiepakket tegen Rusland. Alleen is daar nog altijd geen overeenstemming over. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits. Meerdere files vallen op. Te beginnen met de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Van de A4 Amsterdam richting Rotterdam. De Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud door eerdere bergingswerkzaamheden. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. De A27 Almere richting Gorkum. Voor knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 Geleen richting Aken. Door grenscontroles nu een uur vertraging.
8: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
5: Dit is Forever 49.
9: 60s, 70s en 80s.

0: Cat, het klopt precies. Al Stewart. Het is 4:15 geworden. Hoogste tijd voor een mop van Jeroen. En ik heb een beetje een matige verbinding met hem kunnen leggen. Want hij zit hier niet tegenover me in de studio. Maar hij heeft er wel weer een voor ons.
1: Ja. Moppen topper.
2: Goedemiddag, en daar zijn we natuurlijk ook deze week. Jeroen Smits hier met ook, deze week zoals ik al zeg, korte bijdrage bij en in deze prachtige middagshow. En ik neem nu even mee naar de dokter, want er komt een man van 69. Die komt bij de dokter, toen zegt die dokter, hoe gaat het? Daar zit die dokter, het gaat geweldig. Hij zegt, ik ben vorige week opnieuw getrouwd, ik heb het u vorige week verteld, ook hier in de show. Hij zegt, mijn vrouw is 28. Hij zegt, en ze blijkt zwanger. Toen zegt die dokter, ja, fantastisch. Hij zegt, maar meneer, hij zegt, mag ik uw verhaal vertellen? Toen zegt die man van 96, hij zegt, natuurlijk groot vriend. Hij zegt, nou, er liep ooit een jager door het bos. Hij zegt, per ongeluk nam hij zijn paraplu mee in plaats van zijn geweer. Hij zegt, plotseling stond hij oog in oog met een beer, richtte zijn paraplu en riep toen pang. Hij zegt, en toen viel die beer dood neer. Dus die oude man die lacht, hij zegt, ja, dat kan helemaal niet. Hij zegt, iemand anders moet dat toch geschoten hebben. Toen zegt die dokter, precies.
0: Moppetopper Jeroen Smits.
3: Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik op radio.

machine. Soort rekensommetjes, hè. 1, 2, 3, voor nou ja, laat maar zitten ook. Maar vakantiegevoel krijg je er wel van. En dat is dan wel weer vervelend voor mensen die naar Frankrijk willen nu, hè. Ja, die bosbrand in het bos van Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs, die zorgt voor omleidingen voor vakantiegangers die met de auto van of naar Frankrijk rijden. Daarom plaatje over Frankrijk.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Oh.
2: Wat een geld.
1: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
5: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk. Voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Alle verf super voordelig.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
10: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
11: Forever 49, half 6 headlines.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS mogelijk de straat van Hormuz willen gaan beheren. Volgens hem moeten andere landen daar dan voor betalen omdat de Verenigde Staten de zeestraat beschermen. Israël maakt zich grote zorgen over de mogelijke herstelwerkzaamheden aan Iraanse nucleaire locaties. En de Europese Unie roept Rusland en bondgenoot Belarus op om alle Oekraïnse gevangenen en gedeporteerde burgers, waaronder kinderen, onmiddellijk terug te laten keren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49 verkeer.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is een drukke avondspits met vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor knooppunt Empel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Van de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Dan de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer. Bij de afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten op onthoud door een kapotte auto. En tot slot de A76, Geleen richting Aken, door grenscontroles een uur extra reistijd.
11: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
12: Vanavond blijft het droog en nog lang zonnig. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
11: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
14: Celebrating life.

eerbetoon aan Smokey Robinson door ABC natuurlijk. Hoppakee! Ja, en die was geweldig. Maar er is nog veel meer. Nee, wat zeg ik? Heel veel meer goede muziek. En sta jij ergens in een van die files, want het is een drukke avondspits. Laat lekker je radio aanstaan, want ik heb nog zoveel lekkere muziek voor je. Wat denk je van deze ILO?

0: Meesterlijke muziek maakten deze gasten. Earth, Wind and Fire. And After the Love is Gone. Ja, het hoeft natuurlijk niet. Maar wat zij zingen is dat als de liefde voorbij is, dat er dan vaak allemaal ruzie ontstaat. Er is nergens voor nodig, maar het gebeurt helaas wel. Het is 17:15 geworden.
1: Hey Ronnie.
0: Ja.
2: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, nou eigenlijk heel graag ja. Ik heb vandaag muziek van Dire Straits meegenomen. Na Private Investigations verwachtte eigenlijk niemand wat er daarna zou komen. Want Private Investigations was donker en spannend en alles behalve een standaard popsong. Met die onverwachte stiltes en die bijna filmische opbouw is misschien wel een van de meest bijzondere singles.

is een vrolijke knipoog naar de rock'n'roll en de twistmuziek van de jaren 60. Lekker luchtig en vooral gemaakt om plezier te hebben. En daardoor lijkt het misschien een heel simpel deuntje. En oké, eerlijk is eerlijk, vergeleken met de gelaagdheid van Private Investigations was het natuurlijk ook een stuk eenvoudiger. Dat was ook precies de bedoeling natuurlijk. Maar eenvoudig betekent nog niet slordig. En juist omdat het zo moeiteloos klinkt, vergeet je bijna hoeveel vakmanschap erin zit. Uit mijn platenkast, Dire Straits nu.

Ja, joh, lekker meezingend en neuriënd in je autootje naar huis. Als je tenminste nog ergens in de file staat. Als je al zit te eten trouwens. Eet smakelijk dan maar weer. Hè. In 1982 kwam de film Rocky 3 uit. En het idee was om als filmthema Another One Bites the Dust van Queen te gebruiken. Maar Queen wilde de rechten niet afstaan voor het gebruik van de filmscore. En dus zocht Sylvester Stallone een alternatief. Nou, dat werd er wel eentje. Hij besloot Survivor te vragen en die wilde wel. En dus werd Eye of the Tiger het muziekje wat bij deze film hoort. En nou ja, het werd een hit. Het was ook gelijk het succes voor Survivor, de doorbraak voor deze mannen. En ik zie inderdaad altijd nog steeds boksende mensen voor me als ik deze song hoor.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Waar ben jij?
9: Ik zit nog in de trein.
10: Het volgende station is station Antwerpen.
9: Ik denk dat het wat later wordt.
8: Je zat zeker weer je serie te kijken.
9: Nee.
8: Ja?
9: Ja, oké, sorry.
11: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet, slim bekeken.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Het is 6 uur.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Forever 49. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Ook opent er deze week een dagopvang op het terrein, zodat asielzoekers niet langer buiten hoeven te wachten. Minister Van den Brink wil daarmee de onrust en overlast rond het centrum terugdringen. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Volgens de minister blijven de maatregelen tijdelijk en is extra opvang elders in het land hard nodig. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Het dodental staat nu op 13 nadat gisteren een 93-jarige Britse vrouw in het ziekenhuis overleed. De brand brak donderdag uit bij Los Gallardos en verspreidde zich razendsnel. Sommige mensen overleden toen ze probeerden te vluchten. De autoriteiten zijn nu de andere slachtoffers aan het identificeren met behulp van DNA-onderzoek. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. De toedracht van het incident is nog niet bekend. Vorige week schoot een federale immigratieagent in Houston een Mexicaanse immigrant dood tijdens een verkeerscontrole. Dat leidde in de VS tot veel protesten omdat het niet de eerste keer was. Later bleek het slachtoffer helemaal niet het doelwit van de federale operatie te zijn. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien tot 10% minder melk. Ook groeit er te weinig gras voor het vee en is er dus later ook onvoldoende hooi. Boeren zetten extra ventilatoren en watervernevelaars in, waardoor de energiekosten flink oplopen. Kaasmakers waarschuwen dat de aanhoudende hitte de productie en de prijs van de Parmezaanse kaas onder druk zet. Want de rijpende kazen moeten ook gekoeld worden. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
4: Forever 49 verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons, maar we zijn nog verre van filevrij. Meerdere files vallen op, waaronder de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor knooppunt Everding een half uur op onthoud door de wegwerkzaamheden. En tot slot de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles 50 minuten extra reistijd.
7: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
4: Dit is Forever 49.
8: 60s, 70s en 80s.

0: je autootje naar huis. Een klein beetje eenzaam dus. Ja. Je bent er bijna, moet je maar denken. De laatste 63 files in Nederland. Maar straks zijn ze allemaal voorbij. En straks ben je ook lekker thuis. Maar de muziek doet een hoop, toch? Dat maakt het allemaal draaglijk. Yes, was dit.
1: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is

meisje waarvan wij toen altijd dachten dat zij Blondie was. Ja, dat was natuurlijk stiekem ook een klein beetje wel, ja. Lekker jaren 80 en daar blijven we dan even met een heel persoonlijk nummer van Fleetwood Mac. Stevie Nicks die schreef het tijdens die roerige periode, waarin de relaties binnen de band op scherp stonden en er veel veranderde in haar privéleven. Over de precieze betekenis van dit nummer doen nogal wat verschillende verhalen de ronde, maar dat maakt het misschien juist al mysterieuzer. Het is Sarah met die heerlijke stem van Stevie.

Deze man heeft gewoon pas een nieuw album uit, hè? Ik weet niet of je van Paul McCartney houdt, zal ik dat album je zeker kunnen aanraden. Is niet verkeerd, hoor. Ik zit net even nieuws te lezen en ja, echt het opmerkelijkste nieuws van vandaag. Een man is tijdens het legen van containers in Rotterdam in een vuilniswagen beland. Hij sliep waarschijnlijk in die container en het was zo'n vuilniswagen die het vuilnis aandrukt. Hij is na ruim 2 uur uit die wagen bevrijd en hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Nou, de volgende plaat is voor hem. I Will Survive.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Verfzaak.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: potjes, lekker toch?
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Berlijn.
6: Forever 49, half 7 headlines.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. 6 slachtoffers van de grote natuurbrand in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om mensen uit het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Spanje. Bij een incident waarbij de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken was, is in Biddeford in de staat Maine iemand om het leven gekomen, volgens nieuwszender CNN. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien minder melk, stijgen de energiekosten en groeit er te weinig gras. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Forever 49 verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu nog zo'n 200 kilometer file. De files die opvallen zijn de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. De A13, Rotterdam richting Den Haag, is bij knooppunt Prins Klausplein een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daarom heb je 20 minuten op onthoud. Op de A13 de andere kant op, richting Rotterdam. Voor Delft een kapotte auto. Hierdoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Utrechtseplein 25 minuten extra reistijd. En tot slot de A76, Geleen richting Aken. Door wegwerkzaamheden op de Duitse A4 doe je een uur langer over.
6: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
7: Vanavond blijft het droog en nog lang zonnig. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
6: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
2: Forever 49.
6: Celebrating life.

0: Lekker hoor. Sting op de radio. En ik weet niet, misschien sta je er wel in één van die laatste restjes files. Het zijn er echt niet veel meer. Dus hou vol. Je bent uiteindelijk straks thuis, hè.
1: De files zijn minder erg met de hits van Forever 49. Dit is Ron in de Middag. Dit is Ron in de Middag.

En zo is het maar net. Love will save the day. Whitney Houston. Eigenlijk wat ik altijd al zeg. Lief zijn voor elkaar. Nou vrienden, veel plezier zometeen met Marcel van Leeuwen die binnen is. Die gaat zo de hits lekker voor je draaien. Ik ga naar huis. En laten we gewoon voor morgen 4 uur afspreken. Goed? Rij ik weer met je mee. Gezellig.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Biodermal, 1 plus 1 gratis. Is jouw huid al helemaal klaar voor de zon? Kom voor deze en nog veel meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterrenslot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Het is 7 uur.
21: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. Rond het asielzoekersaanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren. Er komen bovendien extra camera's, beveiligers en boa's. Er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Minister Van Veldhoven breidt de regeling verder uit met onder meer producenten van kunstmest, glas, steenwol en keramiek. En de extreme hitte in Italië bedreigt de productie van Parmezaanse kaas. Door de temperaturen van boven de 40 graden geven koeien minder melk, stijgen de energiekosten en groeit er te weinig gras. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
22: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
23: Dit is Forever 49.
24: 60s, 70s en 80s.

0: oftewel de intense emotionele verbinding zonder elkaar aan te raken. Nou, volgens mij is dat een beetje wat wij hebben samen. Met de beste muziekmix, zo even naar Ron. Goedenavond.
1: Van maandag tot en met vrijdag, van 7 tot 8, is dit Marcel in de Avond.

blijft toch een legendarische classic, hè? The Logical Song van Supertramp. Autobiografisch. Roger Hodgson die moest als kind 10 jaar lang naar een hele strenge kostschool. En daar is dit liedje op gebaseerd. Zometeen Bonnie Tyler. Afgelopen week op 75-jarige leeftijd overleden. Marcel.

0: vakantie hebt, hoe kom je nou uitgeruste terug van vakantie? Straks in de High Five en we hebben weer de positieve quote van de dag.
1: De oppepper van de dag. De oppepper van de dag.
0: Als je de wind niet kunt veranderen, verander dan de stand van je zeilen. It's

0: ook echt zo, hè. Hoe je dag ook was, als je de beste muziekmix uit 60, 70 en 80 hoort op 49... ja, volgens mij is je dag in één klap compleet goed. Ja, toch? Trouwens, de top 449 komt eraan, hè. Nou, volgens mij is dit wel een plaat die er ook wel behoorlijk goed in zou passen. Dus, ja. Maar goed, dat ligt aan jou, hè. Want je kan je top 3 insturen. Maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus gaan we hem uitzenden. Aangevuld met wat zomerse tracks. Dus dat maakt het nog leuker. En dan maak je kans trouwens, als je je top 3 instuurt, op arrangement voor 4 personen bij Mooie Boel. Of een Forever 49 radio merchandise pakket. Nou, daar zit echt van alles in. En 1 augustus, dan zetten we bijna de hele lijst erop. Dus 448 platen, behalve die nummer 1. En als je die raadt, maak je nog eens kans op een gloednieuwe Smart TV.
1: Deze actie wordt mogelijk gemaakt door Mooie Boel.
2: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Dat iemand onverwacht een lekkere lunch maakt of spontaan voor je kookt.

0: 60s, 70s en 80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever 49, Celebrating Life.
1: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
4: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie!
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
9: Hoe weet jij dat?
10: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel

Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Vanavond blijft het droog en nog lang zonnig. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Hij roept het er nog even tussendoor. Voorlopig even geen All Night Long. Want hij was onlangs onwel geworden op het podium. Hè? Maar hij liet al een paar filmpjes zien dat het alweer vele malen beter met hem gaat. Dus nou, gelukkig maar. Hè? Ja, vakantietijd. Altijd hartstikke leuk natuurlijk. Maar als je terugkomt, ach, dat moment. Herkenbaar, hè? Straks in de High Five. Hoe zorg je nou dat je uitgerust weer lekker terug bent van vakantie en weer lekker aan de gang kan?
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: De eerste kan ik me voorstellen.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Direct al je ongelezen e-mails selecteren en ongelezen verwijderen. Of elke e-mail van de afgelopen 3 weken plichtsgetrouw openen en beantwoorden.
1: Dilemma van de dag.

0: 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2,
0: 1.
1: 1.
0: De high five van de dag.
2: Vakantie is natuurlijk hartstikke lekker, hè? Maar ja, het gaat ook een keer voorbij, hè? Maar hoe zorg je nou dat je uitgerust bent na je vakantie? Plan de laatste 2 dagen juist extra ontspannen activiteiten in. Plan minstens 1 lege dag tussen je reis en je eerste werkdag. Laat je automatische e-mail beantwoorden een dag langer doorlopen. Behoud je vakantieritme nog even. Laat je lichaam en geest geleidelijk wennen aan de normale dagritmes. En plan na je vakantie direct iets kleins om naar uit te kijken. En dat kan al heel simpel zijn, hè? Bijvoorbeeld lekker lunchen met z'n tweeën.
0: De high five van de dag.

iets wat je noemt even lekker bijkomen. Even een time-out. De kop is er alweer af, dus we kunnen weer met een gerust hart de week in. Trouwens, morgenochtend om 7 uur is Klaas er weer met de ochtendshow. Tot morgen!

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1+1 gratis. Alle Vivera ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Boah, ik vind hier veel lekkerder.
5: Grand'Italia. Thuis in Italië.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand'Italia.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2+3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: 18+, speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
12: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
17: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18+, speelbewust.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Het is 8 uur.
20: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. De EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Oekraïne gaat met Nederland en 8 andere Europese landen nauwer samenwerken aan de verdediging tegen Russische ballistische raketten. En er mogen meer energie-intensieve bedrijven van het kabinet aanspraak maken op een subsidie voor hun hoge stroomkosten. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
22: Dit is Forever 49.
23: 60s, 70s en

0: uit Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Hey.
7: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
6: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
7: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
8: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
9: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog 1 keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2+2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
19: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
21: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op Toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
22: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
21: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
14: Het is droog en helder. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
15: Hier gaan we weer. It's Forever 49. Celebrating life.

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hey, jij daar!
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Het is 9 uur.
18: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vanaf woensdag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisaties weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er ook extra beveiliging komt. En de EU is fel tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Dat hebben EU-buitenlandminister Berendsen en zijn Europese collega's afgesproken in Brussel. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Forever 49.
4: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
10: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en...

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: bij de verfzaak. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
8: Het is droog en helder. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
7: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
9: Forever 49.
7: Celebrating life.

0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
3: Grand'Italia. Thuis in Italië.
4: Auw.
3: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand'Italia.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
0: geeft ruimte.
8: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: Het is 10 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het weer, vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s, and 80s.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
7: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
12: Honda, the power of dreams.
13: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
15: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
3: Het is droog en helder. De noorden tot noordoostenwind is matig en aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht houden we het droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend is het al direct vrij zonnig, het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
4: Welkom.

Je luistert naar Forever 49 via DAB+, online, de app Kabel en nu ook op Ziggo, kanaal 863. Heb je een nieuwe mediabox? Ga dan naar menu en klik.

0: Electric op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Wat
7: een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En hoedels. En soep.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Het is 11 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse archeologen hebben bij de Egyptische stad Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De goed bewaarde muurschilderingen worden de komende tijd schoongemaakt en onderzocht. De Amerikaanse president Trump zegt het congres te hebben gemeld dat de strijd met Iran is hervat. Ondertussen neemt de scheepvaart door de straat van Hormuz verder af. Er waren vandaag geen zichtbare scheepvaartpassages. Frankrijk organiseert militaire oefeningen voor een internationale troepenmacht die Oekraïne moet ondersteunen. Ook Nederland doet daaraan mee, zo bevestigt premier Jette. En de Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de brand die ten zuidoosten van Parijs woedt. De brand bij Fontainebleau heeft nu al een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
6: Dit is Forever 49.
7: 60s, 70s en

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-reizen. Live your dreams.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
6: Grand'Italia. Thuis in Italië.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand'Italia.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het Forever 49 weerbericht wordt je aangeboden door easydeals.nl. EZI-deals.nl.
11: Het is droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
12: Hier gaan we weer. It's Forever 49.
13: Celebrating life.

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Het is 12 uur. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
12: Dit is Forever 49.
13: 60s, 70s en

0: Het is 1 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
0: Dit is Forever 49.
2: 60s, 70s en 80s.

0: Het is 2:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Geef deze week jouw top 3 door voor de top 449 zomereditie. En maak kans op leuke prijzen.
2: Dit is Forever 49.
3: 60s, 70s en